0: nieuwsupdate. 3 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Buitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

bij de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: met je nieuwsupdate. 4 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twentse boeren mogen niet langer op de snelweg demonstreren. Dat besloten de Twentse burgemeesters na overleg met politie en Openbaar Ministerie. Hoewel het demonstratierecht ruimte biedt voor afwegingen, vinden de burgemeesters dat acties op de snelweg de veiligheid in gevaar brengen. Daarom worden dergelijke demonstraties in Twente niet meer toegestaan. Een 59-jarige Nederlander is zondag omgekomen bij een ongeval in de Sloveense bergen nabij de Oostenrijkse grens. Dat meldt Hart van Nederland. Zijn auto raakte achteruitrijdend te dicht bij een afgrond en stortte een ravijn in. De man gleed 100 meter naar beneden en overleed ter plaatse. De hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen. Operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op voorzitter Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. Zo'n 500 bewoners van het Belgische dorp Soerbrot mogen na een evacuatie wegens de veenbrand in de Hoge Venen weer naar huis. De gemeente meldt dat de situatie veilig genoeg is. De bewoners konden vanaf 9 uur vanavond terugkeren. Ongeveer 100 geëvacueerden uit Uitgenbach moeten voorlopig nog wachten op toestemming om terug te keren. En dan het weer. Vannacht volgt er regen met temperaturen die rond 12 graden liggen in het noordoosten, 15 in het midden en 18 in het zuidwesten. Overdag begint bewolkt en regent het. De temperatuur komt dan uit op 20 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 5 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Nieuwsupdate. Nieuwsupdate. 6 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. Uit een onderzoek van Reuters en Ipsos blijkt dat de populariteit van de Amerikaanse president Donald Trump is gedaald naar het laagste niveau van zijn huidige ambtstermijn. De meerderheid van de Amerikanen geeft aan ontevreden te zijn over het functioneren van Trump als president. En operationeel directeur Kevin Lamour is door de FIFA ontslagen nadat hij kritiek uitte op de voorzitter Gianni Infantino's plan om een deel van het WK aan investeerders te verkopen. Lamour stelde dat de FIFA-medewerkers hiermee waren misleid. De FIFA bevestigt dat de samenwerking op 17 augustus werd beëindigd na 2 jaar dienstverband. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Ze legden hooibalen neer bij gebouwen van Friesland Campina, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Rabobank. Op de trekkers wapperden omgekeerde Nederlandse vlaggen. Tegelijk kwamen in Barneveld honderden boeren bijeen bij het gemeentehuis om de zorgen over de stikstofplannen te uiten. De Amerikaans gezant Jared Kushner, schoonzoon van president Donald Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. Na overleg met premier Benjamin Netanyahu zei hij in Tel Aviv dat het vullen van Hamas-tunnels in Gaza tussen de 30 en 90 dagen zal duren. Gaza kan pas worden herbouwd als Hamas zijn wapens heeft ingeleverd. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet. Maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil

0: kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Gisteravond reden ongeveer 40 trekkers met boeren door Amersfoort. Zij legden hooibalen neer. Amerikaans gezant Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, verwacht binnen een maand vooruitgang te boeken bij het ontwapenen van Hamas. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In Noord-Holland staan weer een paar dagelijkse files. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam. 7 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt de Kooimeer en Uitgeest. 4 met daar 5 tot 10 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam. De A10 Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en Coentenol. 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een stilgevallen vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En 235 Purmerend richting Amsterdam. Bij Ilkendam 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de N247 van Horen naar Amsterdam. Tussen Volendam en Broek in Waterland 5 kilometer file. En daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. Het park staat bekend om zijn grote biodiversiteit. Een 9 meter hoge muur werd eerder al geschrapt, maar plannen voor een nieuwe weg, verlichting en barrières bleven overeind. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in Noord-Holland. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad rijdt het verkeer langzaam. Tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A10 de ring van Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Landsmeer en Oetenoop 4 kilometer met een kwartier op onthoud. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. A22

tussen Monnikendam en Broek en Waterland 4 kilometer file. Ook daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: is Wild FM.
1: '75 we brought you an album with a song.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne gevolgen zal hebben. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Een bouwproject voor grensbewaking in de Big Bend National Park in Texas ligt stil, na kritiek van zowel de Democraten als Republikeinen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam. Tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A8 Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en knooppunt Zaandam 4 kilometer met een kwartier oponthoud. Dan de A10 de ring van Amsterdam. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid. Langzaam rijdt het verkeer met daar zo'n 10 minuten oponthoud. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Er staat file bij de Leegwaterbrug 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wild
3: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 9 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar naar het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-classificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne voor aanval op Russisch grondgebied gevolgen zal hebben. Volgens de Sunday Times zet het Oekraïnse leger drones in die zijn geproduceerd door 2 Britse bedrijven. Rusland stelt dat Londen hiermee bewust kiest voor escalatie. Bij een schietpartij op een middelbare school in Zamboanga in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. Beide slachtoffers waren scholieren, waarvan 1 de dader zelf was, die zichzelf om het leven bracht. Het was de 2e schoolschietpartij in bijna 2 maanden tijd in de Filipijnen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen naar de vesting en knooppunt Eemnes 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 7 met ook daar 10 minuten op onthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Sloterdijk en knooppunt Amstel langzaam rijden over 11 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A10 Noord richting Zaanstad tussen het afrit Volendam en knooppunt Koenplein 6 kilometer. Ook daar ben je een kwartier langer onderweg. En op de N242 Alkmaar richting Middenmeer tussen Omval en Heerhugowaard 2 kilometer. De vertraging is ruim 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij. Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op Dolce.

0: Verona.nl. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar na het vertrek in 1985. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Rusland heeft het Verenigd Koninkrijk gewaarschuwd dat het gebruik van Britse drones door Oekraïne gevolgen zal hebben. Bij een schietpartij op een middelbare school in het zuiden van de Filipijnen vielen vandaag 2 doden. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files nemen geleidelijk aan wat af. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad bij knooppunt Zaandam, 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Bad Hoeverdorp en Amstelveen, 5 kilometer file met 10 minuten vertraging door een auto met tech. A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Bos en Lommer en knooppunt Amstel, 9 kilometer file, daar is de vertraging een kwartier. De oorzaak is een auto met pech. En tussen Zeeburg en Amsterdam Slotervaart langzaam rijden over 9 kilometer met daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: a dream last night.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1, ruim 40 jaar na het eerdere vertrek in 1985. Van de nu 330 vergunde dagen per jaar zijn er standaard 300 gevuld. Enkel eind december tot begin februari resteren dus gaten. Zandvoort behoudt ook 3 jaar lang de hoogste FIA-klassificatie, waardoor het geschikt blijft voor Formule 1-racers. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. Het strenge vergoedingsbeleid leidt tot medicijntekort en vertraagt de toegang voor patiënten. De bank verwacht dat de Nederlandse geneesmiddelenuitgaven de komende 2 jaar kunnen verdubbelen door nieuwe, dure medicijnen. Nederland raakt achterop bij China en de Verenigde Staten. En dan tot slot het weer. Vanochtend is er veel bewolking. Er valt in een groot deel van het land regen. De neerslag verhelpt de heersende droogte niet, maar verlicht het wel. Plaatselijk valt meer dan 10 mm. De temperatuur komt uit op zo'n 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat file bij de Schiphol-tunnel 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En 201 van Hilversum naar Uithoorn tussen Loenersloot en Vinkeveen. Een kwartier vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Peter van Leeuwen.

0: Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com. Dit zijn de headlines uit het nieuws. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense Straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand is inmiddels geblust. Circuit Zandvoort neemt na dit seizoen afscheid van de Formule 1 ruim 40 jaar na het vertrek in 1985. ABN AMRO stelt in een analyse dat de Nederlandse overheid meer moet betalen voor innovatieve medicijnen. En tot zover het weer in de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: de buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Met je nieuwsupdate. 11 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De NVJ wil samen met het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Persvrijheidsfonds en NDP in gesprek met IGJ over boetes die zijn uitgedeeld aan NRC, de Volkskrant, AD en de Telegraaf. De kranten zouden publieksreclame hebben gemaakt voor Ozempic. NVJ-secretaris Thomas Bruning waarschuwt voor zelfcensuur over berichtgeving rond geneesmiddelen. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln uit haar woede op CNN tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden die familieleden omschrijven als een drijvende gevangenis. Terwijl Trump beweert dat de inzet nog lang moet duren. Waterschap Brabantse Delta doet aangifte nadat toezichthouders persoonlijk werden bedreigd. De controleurs houden extra controles in Brabant vanwege droogteregels, waarbij ook drones worden ingezet. Nadat Omroep Brabant namen van de controleurs publiceerde, volgden de bedreigingen. Dijkgraaf Joris Bengevoort noemt de situatie heftig en steunt zijn medewerkers volledig. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren kwam veel rook vrij. De brand ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping was snel geblust. 5 mensen werden nagekeken naar rookinademing, maar niemand had extra zorg nodig. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begaande grond gebracht. En dan tot slot het weer. Vanmiddag valt lichte regen of een enkel buitje, maar het is vaker droog en de zon schijnt af en toe naast de bewolking. De temperatuur varieert van 19 tot 21 graden en er staat een stevige westenwind, windkracht 4 boven land. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en voor jonge...
0: Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met ons

0: stralen. Bij Beauty by Rosa.
1: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverloren 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: De muziek. Happy music. Feel good. Go, go, go, go, go. Dit is Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 12 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
4: Na Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. De Nederlandse Vereniging van Journalisten vreest dat hoge boetes voor berichtgeving over Ozempic leiden tot zelfcensuur. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd beboette meerdere grote kranten omdat hun artikelen volgens de inspectie reclame voor het medicijn waren. De NVJ wil hierover met de inspectie in gesprek. De vrouw van een Amerikaanse militair op het vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft op CNN haar woede geuit tegenover president Trump. De bemanning zit al 250 dagen ononderbroken op zee onder slechte omstandigheden. Familieleden omschrijven het schip als een drijvende gevangenis. Trump doet de beweringen van familieleden af als aanstellerij. Bij een brand in een zorginstelling aan de Zutphense straatweg in het Gelderse Dieren is veel rook vrijgekomen. De brand is ontstaan in een magnetron op de eerste verdieping en werd snel geblust. Bewoners van de eerste verdieping werden naar het restaurant op de begane grond gebracht. 5 mensen werden nagekeken na het inademen van rook. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM met je nieuwsupdate. 1 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt vakantiegangers en de logistieke en handelssector voor de Japanse kever. Deze week werd een dood insect afkomstig uit een transport vanuit Italië gevonden. Het wordt omschreven als zeer schadelijk voor de plantensector en de natuur. De NVWA roept iedereen op alert te zijn op meeliftende exemplaren van dit insect. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Bij Russische aanvallen op Pechenihi in de Oekraïnse regio Kharkiv zijn vannacht 10 mensen omgekomen. Volgens de regionale gouverneur werden onder meer een café, postkantoor en winkel geraakt. Tegelijk voerde Oekraïne een grote droneaanval uit op de regio rond Moskou. Rusland zegt ruim 600 drones te hebben onderschept. 3 mensen raakten daar gewond. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Beauty by Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
0: Geniet nu ook van een

0: heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: bij Rosa, de schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 2:00.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot €1,2 biljoen. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Schoonmakers op Schiphol staken morgenmiddag tegen de nieuwe CAO. Ongeveer 350 werknemers doen mee aan de staking. Vooral de verlaging van het ziektegeld is een probleem. Werknemers die korter dan 6 jaar in de sector werken, krijgen bij ziekte niet langer hun volledige loon. De staking heeft naar verwachting geen gevolgen voor reizigers. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Wassim al-Assad, een neef van voormalig Syrisch dictator Bashar al-Assad, is in Syrië veroordeeld tot de doodstraf. Een week eerder kreeg Assad zelf ook bij verstek de doodstraf opgelegd. De voormalig leider verblijft al geruime tijd in Rusland. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM. Dit is de wildcard.
0: Dat is voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor 50 euro. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 3 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Robert van Lang, algemeen directeur van het Drents Museum in Assen, is op non-actief gesteld door de Raad van Toezicht. Tegelijkertijd loopt er een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur dat eind oktober afgerond wordt. Van Lang werkte eerder bij het Rijksmuseum, waar hij een verbetertraject volgde na klachten over grensoverschrijdend gedrag. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot 1,2 biljoen euro. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. De Iraanse parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat de straat van Hormuz alleen opengaat als de VS voldoen aan Iraanse eisen. Het beëindigen van de zeeblokkade, het opheffen van oliesancties en het vrijgeven van buitenlandse Iraanse tegoeden. Sinds de oorlog eind februari begon, varen er nauwelijks schepen door de zeestraat met wereldwijd hoge brandstofprijzen tot gevolg. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring. Gun jezelf een verwenmoment met onze uitgebreide gezichtsbehandelingen. Perfect voor het herstellen en verjongen van de huid. Je vindt ons op Loevestein 30, vlakbij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie. En maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen. Bij Beauty by Rosa.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 4 uur.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Het busje van de dienst justitiële inrichtingen botste rond 11:15 met meerdere auto's. De gevangene is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. 3 rijstroken richting Den Bosch waren afgesloten. Er ontstond ruim een uur vertraging. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. In Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. De eisende staten eisen aanpassing van verslavende technieken en een schadevergoeding tot €1,2 biljoen. De rechtszaak duurt naar verwachting 6 tot 8 weken. Het weer tot slot, het blijft de hele dag bewolkt met enkele buien. In het westen kan aan het eind van de middag de zon nog even af en toe tevoorschijn komen. De matige wind waait uit westelijke richting en het wordt vandaag maximaal 21 tot 23 graden. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Beauty by Rosa. De schoonheidssalon voor een heerlijke wellnesservaring.

0: bij het Gelderlandplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Het OM in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling. Hij werd aangereden tijdens de Ronde van Portugal door een auto die niet bij de karavaan hoorde. Een gevangene is gewond geraakt bij een ongeluk op de A2 bij Everdingen. Havenarbeiders van meerdere Duitse havens zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. En in Californië is een rechtszaak begonnen waarbij bijna 30 Amerikaanse staten Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, beschuldigen van het bewust verslaafd maken van jongeren. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio, vooral op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Tussen Breukelen en Utrecht een half uur vertraging. En verderop tussen Maarsen en Knoop het Oude Rijn ook nog eens een half uur. Verder file op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Akersloot. Daar sta je ook een kwartier in de file. En op de N232 Amstelveen-Haarlem bij Hoofddorp ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wild.
3: Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM, met je nieuwsupdate. 5:00.
4: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur-staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Rosaplein. Bezoek onze website op beautybyrosa.nl voor meer informatie en maak vandaag nog een afspraak. Laat je schoonheid stralen bij Beauty by Rosa.
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren naar aanleiding van het dodelijk ongeluk op de A59. Het OM in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling. Hij werd aangereden tijdens de Ronde van Portugal door een auto die niet bij de karavaan hoorde. En havenarbeiders van meerdere Duitse havens zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio, bij elkaar zo'n 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 6:00.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Tot zover het nieuws op Wild FM.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. 60 kilometer file staat er bij elkaar. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot is de vertraging een half uur. Daar is 1 rijstrook dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Zeeburg een kwartier vertraging. En op de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem bij Haarlem ook een kwartier extra reistijd. En tot zo.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 7 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Dit zijn de headlines uit het nieuws. In het Verenigd Koninkrijk overleed één persoon door salmonella en raakte meer dan 200 mensen besmet, onder wie baby's en hoogbejaarden. Het failliete crypto-platform Knaken heeft via het Openbaar Ministerie en de curator voor ruim 2 miljoen euro aan cryptomunten verkocht om verdwijning te voorkomen. Supermarkt Jumbo stopt op middellange termijn met de verkoop van Laplace-producten in zijn winkels. En Rijkswaterstaat meldt dat de verwachte regenval de komende weken enige verlichting biedt voor de aanhoudende droogte in Nederland. De waterstanden in de Maas en Rijn zullen daardoor stijgen. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Wild
2: FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: Zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 8 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhuhr. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: buggy die met één hand in- en uitklapt? Dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: ZFM met je nieuwsupdate. 9 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com. Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM, met je nieuwsupdate. 10 uur.
3: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit na aanleiding van een dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: zin in echte Italiaanse smaken? Kom naar Dolce Verona aan het Kostverlorenhof 55 in Amstelveen. Geniet van onze uitgebreide keuken vol verse pasta's, pizza's en klassieke specialiteiten. Ontspan op ons verwarmde terras en parkeren, dat is na 6 uur helemaal gratis. Liever thuis genieten? Wij bezorgen van Amsterdam-Zuid tot aan Aalsmeer. Kijk op dolce-verona.nl. Dolce Verona, proef Italië gewoon dichtbij.
1: De buggy die met één hand in en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
0: Geniet nu ook van een heerlijke lunch bij Dolce Verona. Dinsdag tot en met zaterdag van 12 tot 3 aan de Kostverlorenhof 55 Amstelveen. Kijk op dolce-verona.nl.
1: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
3: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy Music.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. 11 uur.
2: Live vanuit Amsterdam is dit Wild FM Nieuws. Ik ben Marcel de Groot. Israël zou vanochtend 8 luchtaanvallen hebben uitgevoerd op een Syrische luchtmachtbasis bij Abu Dhur. Volgens Syrische staatsmedia zijn daarbij geen slachtoffers gevallen, maar is wel schade ontstaan. De Verenigde Staten spreken van een onnodige escalatie en roepen Israël en Syrië op de spanningen te verminderen en met elkaar te blijven praten. Politie en Openbaar Ministerie gaan hun optreden tijdens het boerenprotest van afgelopen vrijdag in Den Bosch evalueren. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij een man en een vrouw uit Os omkwamen en 6 mensen gewond raakten. Het ongeluk gebeurde tijdens protesten van boeren die met trekkers over de snelweg reden. Het Openbaar Ministerie in Portugal is een onderzoek begonnen naar de dood van de 19-jarige wielrenner Finlay Tarling uit Wales. Hij kwam vrijdag om het leven tijdens de Ronde van Portugal toen hij werd aangereden door een auto. Die auto maakte geen deel uit van de wedstrijdkaravaan. Er wordt onder andere onderzocht hoe de wagen op het parcours kon komen. Havenarbeiders in de Duitse havens van Hamburg, Bremerhaven en Wilhelmshaven zijn gisteravond een 24-uur staking begonnen vanwege een loonconflict. Vanochtend sloten ook medewerkers van 3 andere havens zich aan. De vakbond eist 8,2% loonsverhoging, terwijl de werkgeversorganisatie maximaal 5,1% biedt. Logistieke bedrijven hebben vanwege de staking overslagactiviteiten afgeschaald of deels stilgelegd. Het weer bewolkt met enkele opklaringen en meest droog. Vannacht gaat het weer regenen en staat er een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind. De minimumtemperatuur ligt tussen 14 en 17 graden. Morgen verandert er niet veel, ook dan bewolkt met regen. Tot zover het nieuws op Wild FM.

0: De buggy die met één hand in- en uitklapt, dat is Hamilton bij Joep. Compact, veilig en perfect voor elk avontuur. Van stad tot vakantie. Hamilton bij Joep. Easy everywhere. Verkrijgbaar bij bol.com.
1: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor.
0: Veiligheid en gemak? Check. Hamilton bij Joep. Verkrijgbaar bij bol.com.
2: Wild FM. Terug naar de muziek. Happy music. Feel good. Dit is Wild FM.

0: Gaat u verhuizen? Denk dan aan ons. Wij nemen alle zorg uit handen en dit alles voor €50. Want voor verhuizingen groot of klein moet u bij Magic Movers zijn. Nu ook haal- en brengservice. Kijk snel op magicmovers.nl en maak vandaag nog een afspraak. We rijden door heel Nederland, hoor!
1: Wild FM, met je nieuwsupdate. Middernacht.
2: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyem. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Wild FM.

0: nieuwsupdate. 1 uur.
1: Live vanuit Amsterdam is dit het Wild FM Nieuws. Ik ben Hans van der Heijden. Het IAEA heeft bekendgemaakt dat er in Syrië meerdere tonnen natuurlijk uranium zijn aangetroffen buiten Damascus als restant van het geheime atoomprogramma van voormalig president Assad. IAEA-directeur Grossi bezocht ook Deir el-Zour, waar grote hoeveelheden grafiet werden gevonden die verband houden met nucleaire activiteiten. Minister Shaibani verklaarde dat het gevonden materiaal ongevaarlijk is getest. De VS heeft sancties opgelegd aan twee medewerkers van het Internationaal Strafhof in Den Haag, voorzitter Akane en aanklager Seyen. Zij verliezen toegang tot het Amerikaanse financiële systeem. De sancties volgen op arrestatiebevelen in 2024 tegen de Israëlische premier Netanyahu en oud-minister van Defensie Gallant wegens vermeende oorlogsmisdaden in Gaza. Duitsland verlengt zijn grenscontroles met 6 maanden tot minimaal half maart 2027. Minister Dobrindt deelde dit mee aan de Europese Commissie. Nederlandse grensgemeenten zijn kritisch. Aan de Nederlandse grenskant vielen zeker 4 doden en raakten meer dan 10 mensen gewond door files voor de grenscontroles. Ben Gevier, een ultra-rechtse Israëlische minister, deed in een podcast de oproep om dagelijks 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Met deze uitgesproken en radicale standpunten toont hij zijn verzet tegen een mogelijke wapenstilstand met Hamas. De uitspraken vallen samen met de verkiezingsperiode in Israël. En dan het weer nog. Vannacht gaat het vanuit het westen af en toe regenen. Bij een zwakke tot aan zee matige of vrij krachtige zuidwestenwind daalt het kwik naar 14 tot 17 graden. Woensdagochtend hebben we opnieuw met een bewolkt en buiig weerbeeld te maken. Een actief exemplaar kan gepaard gaan met onweer en lokaal kan het eventjes stevig doorplensen. En tot zover het nieuws op Wild FM.